0: trial. Trial.
1: Kom jij eens even lekker hier. Kom eens even bij oma Sean en zijn ballen kriemelen.
0: Trial.
1: Kom maar even hier in de tuin. Even lekker in de kriebeltuin.

0: De Kriemeltuin.
1: Ja, met een M, ja. Niet kriebel. Wat is kriemelen eigenlijk? Het is ook een beetje vreubelen, toch?
2: Trial.
1: Ja. Hoi. Kriemel. Kriemelbergen, vind het gelijk. Wat is een kriemel? Kriemelig.
2: Trial.
1: Kriebel. Het is een beetje hetzelfde als kriebol. Staat hier.
2: Trial.
1: Kriemel. Anders gespeld. Het is gewoon kriebelen.
3: Echt?
1: Ja.
3: Anders gespeld. Wow.
1: Ja. Kriebelen.
2: Trial.
1: Een kriebel is jeuk. Wil je even lekker in mijn... Even lekker in mijn tuin even kriemelen.
3: Maar er is dus een werkwoord dat kriemelen heet.
1: Kriemel. Ja.
2: Trial.
1: Kriemelaar. Kriemelen en kriemelig. Ah.
2: Trial. Trial.